zijn. Het kloot met die hebben snel zal gaan. Nou eindig je beleid. Al bericht ik samen snoeren. Maar hij niet checkt wie het skate.